0: mee zal je het eerst hebben, ik ga met erin.
1: I'm 10-4.
2: It's all copy at 38.
1: Hey, 12, go ahead.
2: Hey, Nora, George, Mary, 001.
1: Confirming 6 Nora George Mary 001.
2: Gonna be 8 Nora George Mary 001.